Yes, Stock City och haututen opnees mat Villerlé verschidem neien Verëffentechungen. Bridget Calls Me Baby fir run de amerikasch Indieband mat Jody. Den eier Singelen hei Di australsch Dimeis mat Tierieren eier Nummer, den eier Single E-Mails. 13 Minuten op 7 gin Sy.